0: De klok is trooi, maar 30 minuten.
1: Op microfoon begroet Helen Bergen voor de Brugge Radio CHPD uit Aylmer, Ontario, Canada. Je hoort nu naar ons halfstundje programma Wat passiert. We reden van onze geschichte, van onze hingegrond als plotische mensen, van waar de opstonden en waar we van herkomen.